0: steeds voor uit een vehicle stapt. Four seven Evan Laureen Way, 9 Paul William Ton, 953 on a black Charger. All advice.
1: 10-4. Clear expired 9/20/25 2/7/22 to have. I don't want to.